0: kan een boete krijgen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het dan minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle dus. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerdereenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag schijnt de zon geregeld. Met door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en een vierde persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van €10.000. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere weggebruikers af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen het wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen, van 4 naar bijna 8 miljard dollar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs. Het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van 10.000 euro gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen. Overdag geregeld zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van 10.000 euro gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, het blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze week bij visspecialist Paschal. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Paschal. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.

0: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
1: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen die hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. De grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moeten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
4: We kunnen het de hotspots, zoals wij die noemen. Dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf. Dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
3: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van 10.000 euro moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
5: Ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
3: En volgende week dan is de return in Nijmegen. Het weer nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. En ook staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
1: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
6: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
7: 7:02. Hele goede morgen. Je luistert weer naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Alexander Temeer. Naast mij zit Jan Kooistra. Goedemorgen, Jan.
8: Goedemorgen, Alexander.
7: Op deze woensdagmorgen. Ja. Laten we eens even beginnen met de koppen van het Oogradio Nieuws.
8: Laten we dat doen. Ouderen extra kwetsbaar door de hitte en de Groningse verzorgingshuizen nemen daarom maatregelen. Supporters Ajax en FC Groningen werken samen. De GGD Groningen helpt nieuwe studenten aan gezonde start. En nog ongeveer 50 uitvallers op de eerste dag. Dat was gisteren dus van de Vierdaagse.
7: Ja, nou, dat kun je je wel voorstellen met de temperatuur die we gisteren hebben meegemaakt. 35, bijna 36 graden hier in de provincie heeft het aangetikt af en toe.
8: Hou op.
7: Dus dat is, heb je het een beetje overleefd gisteren?
8: Ja, als ik maar in de benedenkamer bleef. Op zolder was het een paar graadjes te hoog.
7: Precies, maar daar was het cool genoeg, zeg maar.
8: Ja, daar was het cool genoeg, gelukkig wel.
7: Hartstikke mooi. We kijken even naar de verkeerssituatie op dit moment op de Groningse wegen. Het is rustig. Niks te melden. Nee. Ik ben ondertussen nog even mijn kaartjes aan het verversen, want ik geloofde even niet wat er stond. Maar dat klopt. Als je met het spoor gaat vandaag, check echt even je reisplanner, want er is, wordt behoorlijk wat aan het spoor gewerkt en er zijn ook wat treinen uitgevallen allemaal vanmorgen. Dus ga je verder dan Apeldoorn-Deventer met de trein, check eventjes je reisplanner, want dat kan nog wel eens een beetje lastig worden. Okay. Voor de rest moet je er kunnen komen vandaag. Dus ik stel voor, Jan, dat wij gauw doorgaan. Ja. En we gaan het toch weer even hebben over die Vierdaagse.
8: Ja, want behalve dat er uitvallers waren, hebben ze gisteren ook eventjes, een van onze collega's, de stemming gepeild natuurlijk van de tweede editie en dan de eerste dag van de Groningse Vierdaagse.
2: De Oogochtendshow.

0: Vrijdag. Zo de ochtend beginnen met Queen, I Want to Break Free. En daarvoor Harry Styles en American Girls. Voordat wij naar de Vierdaagse gaan, wil ik nog even zeggen dat ik laatst een kleine reanimatiecursus heb gedaan. Een BHV-cursus.
1: Ja, dat ken ik.
0: En
1: ja,
0: dan heb je natuurlijk altijd bij het reanimeren, dat iedereen zegt natuurlijk altijd het biertjes. Nou, zei die instructeur tegen mij van nee, dat is niet helemaal het goede tempo. Je kunt beter Queen nemen met dit tempo. Another one bites the dust.
1: Ja, ik ga het niet zeggen. Nee. Ik vind hem wel grappig.
0: Ik vond hem ontzettend grappig. En toen zei de instructeur daarachter, welk tempo ook werkt, is I'm on a highway to hell.
2: Het nieuws uit Groningen.
1: Ik zie jou zo zitten zingen op zo'n moment.
0: Nou ja, goed, okay. Laten we het zo zeggen. Ik hoop dat je niet door mij gereanimeerd hoeft. Ik hoop sowieso dat je niet gereanimeerd hoeft te worden. De tweede editie. Ik rijf totaal van het spoor af. De tweede editie van de Groningse Vierdaagse, Jan, we zeiden het net al, is gisterochtend vroeg van start gegaan. En wel op de Grote Markt.
1: Ja, en de deelnemers begonnen aan de eerste etappe. Dat is de Scholtenroute, die door het westen van de provincie voert. En die is dus vernoemd naar ondernemer Willem Albert Scholten. En die route voert dus onder meer door het Stadspark, langs het monument van Scholten en door het natuurgebied De Onlanden. Aan de Groningse Vierdaagse doen dit jaar zo'n 3326 wandelaars uit 10 landen mee. Ja, de eerste wandelaars vertrokken al vanaf 5:30 's morgens. Oeh, lekker vroeg. Vanwege de verwachte warmte had de organisatie de starttijden vervroegd. Ook werd de route van 40 kilometer voor gisteren geschrapt. We peilden toch even de stemming onder de deelnemers.
3: Hoe bevalt het met het weer en de route?
4: Nou, een perfecte route trouwens. Ja, heerlijk. En het weer, ja. Ik heb een nat sjaaltje om, dus rustig aan. Voor de rest, ik heb er nergens last van, laat ik zo zeggen.
3: Hoeveel kilometer lopen jullie?
5: 20.
3: En met wie loop je?
5: Met opa.
3: En hoe leuk is het om dit met uw kleinzoon te doen?
6: Ja, dat is fantastisch. Hij moet mij erdoor slepen. Hè. Dat is, alleen lukt me dat niet.
3: En hoe bevalt het jou?
5: Ja, goed hoor. Wel een beetje warmer. Ja,
7: het is wel warm. Hè. Dit stukje met de wind in de rug is wat warmer. Maar alsnog gaat het goed hoor.
3: Nou, heel fijn om te horen. Hoe hebben jullie hiervoor voorbereid?
7: Nou, ik wandel wel regelmatig, maar eigenlijk heb ik geen enkele keer 20 kilometer gewandeld. Dus YOLO.
3: Een beetje op goed geluk, zeg maar.
7: Ja, nou, komt vast goed.
8: Een beetje doorzettingsvermogen.
9: Een beetje op kracht, ja.

0: waren tot nu toe?
1: Ja, prima. Ja, ja prima.
0: Hoe is het vandaag bevallen?
1: Ja, warm. Wat drukker dan ik verwacht had. Maar verder gaat het hartstikke leuk. Dus de sfeer is gezellig. Dus.
0: Is het de eerste keer dat u hem hier loopt?
1: Ja, sowieso. De eerste keer dat ik een vierdaagse dagafstand loop. Ik denk ook de laatste keer, want dit is helemaal niks voor mij. Maar ik heb in een opwelling ja gezegd en dan maak je het ook af.
0: U bent er bijna. Wat gaat er door u heen?
2: Wat gaat er door me heen? Dat is echt zo'n vraag voor sporters.
0: Ja, nou, u bent toch ook een sporter?
2: Ja, dat is wel, ja. Maar normaal loop ik altijd hard. En dan ben je na een paar uurtjes wel klaar. Maar nou is het echt langer, hè? Wat gaat er door me heen? Wat duurde het lang?
0: Hoe smaakt dat biertje na de wandeling?
3: Ja, lekker. Ja, doet goed.
0: Hoe ver heeft u gelopen?
3: 20 kilometer.
0: En hoe was het vandaag?
3: Goed te doen. Ja, uitstekend. Mooie omgeving, hè, om landen. Ja.
0: En qua hitte?
3: Ook goed. Geen probleem.
4: Ja, de sfeer zat er zo te horen goed in. Je hoorde wat deelnemers aan de Vierdaagse in een bijdrage van Marco Hamminga. En wat dat betreft, ik doe aan één onderdeel wel mee met dit warme weer.
5: De derde ronde?
4: Ja, dat lekkere pilsje.
5: Ja, precies, achteraf. Nee, absoluut respect voor de mensen die het gaan lopen. Helemaal gisteren met die temperatuur. Ja. Vandaag zal het wel een stukje beter worden. Dus ook iedereen die meedoet, veel plezier. Ik zag de bordjes al staan, her en der. Dit is Coldplay.

0: Vandaag zijn er, net als gisteren eigenlijk, een zonnige periode. Afgewisseld met wat stapelwolken. Echter is het wel een stukje minder warm. De temperatuur loopt op naar 26 of 27 graden... bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Het is in ieder geval geen 35 graden en daarmee is voor mij alles gezegd.
1: Ja, maar het was wel, al wel lekker scherp zonlicht vanmorgen. Daar kwamen we beide net wel achter.
0: Ja.
1: Maar wat ook mooi is, is dat hij vast is tot 2030. En als je dan denkt, oh, iemand in de vangen.
0: Ja.
1: Ja, ik wou zeggen, nee, valt mee. Staat in diverse media namelijk, want het gaat over de 18-jarige Zweedse jeugdinternational Alvin Nordin. Die is namelijk gisteren door FC Groningen gepresenteerd als nieuwste aanwinst. En die blijft dus dan tot 2030. De middenvelder komt over van Helsingborgs Idrottsvereniging. Idrottsvereniging. De vereniging zal dat wel betekenen. En heeft in de Euroborg een contract getekend. Dus tot en met 2030. Ja, nou, veel succes. En laat hij lekker veel scoren. Daarna kwam ik tegen leergang data en informatiehuishouding op de Groninger Internetcourant. Dat houdt in dat hoe gaan overheden en gemeenten met persoonsgegevens om en hoe gaan zorginstellingen met de medische gegevens om? Hoe voldoe je als organisatie aan die wet openbare overheid? Ja, om professionals op het gebied van informatie- en databeleid grip te geven, heeft de IT Academy van Noord-Nederland de intensieve leergang data- en informatiemanagement ontwikkeld. Die gaat hier in oktober van dit jaar van start. Nou, dus misschien kunnen ze hier uit het noorden dan ook nog weer eens wat meer goeds meenemen naar de instanties. En ja, een beetje aangepakken dat het zo vaak fout gaat.
0: We gaan het meemaken. We kunnen enkel hopen, zullen we maar zeggen. Wij gaan gewoon lekker verder met de muziek. Daar wordt het altijd leuker van. Poison en Love Me For A Reason. En zometeen gaan we even luisteren naar de Stadsplaat. Lekkere muziek uit Groningen.

0: Stop die aanstekertjes maar weer weg.
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: En pak ze er maar weer bij, want we gaan verder met actrice, zangeres, musicalactrice en stemactrice Marieke Klooster. Okay. Ze heeft een Groningstalig nummer uitgebracht met de titel Het Speed Me. Dan kun je zelf wel invullen wat het betekent. Een lekker in het gehoor liggend, swingend nummer over een vrouw die spijt heeft van het feit dat ze weinig tijd had voor haar relatie en het opgroeien van haar kind, omdat ze haar carrière belangrijker vond. Ze betuigt spijt en zou haar relatie graag een tweede kans geven. Of dat ook wederzijds is, dat vertelt het verhaal er niet bij.
1: Nee.
0: Het is Marieke en Het Speed Me.
1: Hoog Radio Stadsplaat.

0: is al goud luiven.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 8:01. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Bij zorgorganisatie Zin is het hitteprotocol actief omdat het warmer is dan 24 graden. Ouderen hebben bij hitte meer kans op uitdroging en oververhitting. Daarom letten medewerkers extra goed op kwetsbare bewoners, zoals mensen met hartproblemen, diabetes of dementie. Ze helpen bijvoorbeeld met lichte kleding aantrekken en zorgen dat bewoners genoeg drinken en extra fruit krijgen. Ook blijven ramen dicht, gaat de zonwering omlaag en staan ventilatoren aan om het binnen koel te houden. De meest kwetsbare bewoners blijven tijdens de heetste uren zoveel mogelijk binnen. Tot nu toe is niemand ziek geworden door de warmte. De supportersverenigingen van Ajax en FC Groningen vinden dat gemeenten niet eerlijk en open zijn over waarom supporters verplicht met een buscombi naar uitwedstrijden moeten. Beide verenigingen deden een verzoek om documenten op te vragen, maar kregen volgens hen geen of onvoldoende informatie. FC Groningen kreeg eerder een buscombi omdat de club na een jaar afwezigheid als nieuwe eredivisieclub werd gezien. Iets wat de supporters onlogisch vinden. Ajax stapte zelfs naar de rechter vanwege een te late reactie van de gemeente Groningen. Bij supportersgroepen zeggen dat ze juridische stappen blijven zetten en vooral willen dat supporters niet als criminelen worden behandeld. Ook dit jaar is de GGD Groningen erbij tijdens de Keiweek. Die aanstaande maandag van start gaat. Op verschillende plekken geven medewerkers handige tips over onder andere seks, schurft, gezond wonen in een studentenhuis, mentale gezondheid en veilig op vakantie gaan. Maandag staan ze op de informatiemarkt op de Vismarkt met een prijzenrad, fotobooth en winacties. Donderdag geven ze in Pathé een interactieve masterclass over seks met aandacht voor feiten en fabels, plezier en grenzen. Daarnaast is er elke avond en nacht een safe space in het Grand Theater. Studenten kunnen daar terecht voor rust, een luisterend oor of een veilige plek. En op de eerste dag van de Groningse Vierdaagse zijn dus ongeveer 50 deelnemers uitgevallen. Vanwege de warmte werd de langste afstand op de eerste dag geschrapt. Vandaag wordt het reguliere programma weer opgepakt. De 40 kilometer staat dan gewoon op de agenda en ook de oorspronkelijke starttijden blijven gehandhaafd. Wel kunnen lopers die 30 kilometer afleggen een uur eerder starten. Dan nog het weer. Vandaag zijn de zonnige perioden afgewisseld met wat stapelwolken. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 3 à 4... en de temperatuur loopt op naar zo'n 26 of 27 graden.
3: Gaan we even door naar de verkeerssituatie. Op dit moment is het nog steeds lekker rustig op de Groningse wegen. Twee dingetjes eigenlijk die worden aangegeven op mijn slimme kaartje voor groningenbereikbaar.nl. Allereerst, blackout. Parkweg, daar richting de Juliana-viaduct. Of het Emma-viaduct. Goeiedag even, andere koningin.
4: Ja, nee, oké. Okay.
3: Daar rijdt het wat langzamer. En ook hier op de Zernikelaan vanaf het Zernike richting de Ringweg. Ook daar staat het een klein stukje stil. Ik kan me niet voorstellen waarom, maar het is zo. Op het spoor gaat het inmiddels weer helemaal lekker. Vanmorgen vroeg waren er wat probleempjes in het oosten en in het westen van het land. Die zijn allemaal opgelost. Maar goed, tegen de tijd dat je daar bent, kan er weer van alles gebeuren. Dus ik stel voor, Jan, wij gaan gauw verder. Wij gaan het zo meteen ook hebben over het OV.
4: Ja, want we hebben het nu, helemaal nieuw niet, maar toch wel een groot deel nieuw hoofdstation. En ook daar is een nieuw reizigers-servicepunt geopend. Dat heet het OV-servicepunt. Nou, hoe dat zit, hoor je zo.
1: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: nieuws. Springsteen natuurlijk. En Hungry Heart uit 1980 alweer. En dat hoorde je natuurlijk hier bij Oog Radio.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: En dat hebben wij ook veel. Onder andere het hoofdstation. Aan de noordzijde daarvan is het Reizigersplein. En daar is maandag het OV-servicepunt geopend.
2: Ja, en daar zitten de NS, Cubus en Arriva samen om reizigers te helpen. In de OV-servicewinkel kunnen reizigers onder meer antwoord krijgen op vragen over hun treinreis, abonnement of OV-kaart. Tot nu toe hadden alle vervoerders een eigen infobalie op verschillende locaties. Zo had de NS een infobalie op het station, maar Arriva had een balie binnen het stationsgebouw. Je hoort stationsmanager Geertruid Kuijs.
3: De NS had een infobalie op het perron. Arriva zat in de stationshal in hun store. Ja, dan is het soms lastig als je een vraag hebt en je moet naar elkaar verwijzen. En wat is niet mooier dan dat alles nu op één plek zit. Maar straks zijn hier ook de automaten vlakbij en ook de statische reisinformatie en de digitale reisinformatie. Dus dit wordt de plek waar de reiziger zijn informatie kan halen.
4: Het servicepunt is de hele week geopend.
3: De ene kan tot 21:00 PM, de ander misschien tot 20:00 PM. Dat dus mogen ze zelf invullen. Wij leggen daar geen enkele verzoek of verplichting op. Maar ze zijn zeker aanwezig.
2: Je hoorde Geertruid Kuijs. Architect Koen van Velsen heeft samen met de vervoerders gekeken naar de inrichting van het servicepunt. Je hoort daarover Koen van Velsen.
5: En die hebben we zo bedacht dat deze onder de monumentale kappen een mooie plek hebben gekregen. En ook als het af is, dat is in wezen mijn eigen opgave, te zorgen dat iedereen die hier gebruik van maakt een beetje een plezierige dag heeft. En gelijktijdig ook kan ervaren hoe die kappen in elkaar zitten en wat voor een kwaliteit die dingen in zichzelf hebben.
2: Ja, je hoorde Koen van Velsen in een bijdrage van Lars Faber. Ja, de foto vond ik al mooi, dat ding eruit zien.
0: Ja, ik heb hem nog niet gezien.
2: Ja, dus op de foto bij het artikeltje vond ik het er wel mooi uitzien. Dus
0: Ik denk dat ik maar even naar onze website oogtv.nl moet gaan. Daar staat de foto ongetwijfeld. En ook het filmpje met het interview van hier. Wij gaan verder. Nathalie Imbruglia en Thorn.

0: Taylor. I knew it, I knew ya.
1: Oh, wat is er?
0: Word wakker met de Oogochtendshow.
2: Ja, nou ja, we blijven bij muziek. Muziek heeft gewonnen in dit concours, dat meldt onze eigen website Oognieuws. Ja, na twee spannende speeldagen zijn de 6 halve finalisten van de International Martini Organ Competition Groningen, heel mooi woord, die zijn bekend. Volgens de jury lag het niveau van alle 12 deelnemers ontzettend hoog, waardoor kiezen lastig was. Eerst speelden de kandidaten in de Nicolai Kerk in Amsterdam en daarna op het beroemde orgel van de Martinikerk. De organisatie liet bewust iedereen op dat bijzondere instrument spelen voordat er iemand afviel. Door naar de halve finale zijn Sebastiano Frans, Jan Hogedoorn, Frederik Kraneman, Jozef Laming, Rebecca Lee en Magdalena Moser. Ja, de halve finale is dus morgen op donderdag in de A-kerk. En de finale volgt zaterdag wederom in de Martinikerk. Nou, volgens mij wordt dat wel mooi.
3: Nou, ik zou er zaterdag ook zeker bij zijn, want je kunt ervan uitgaan dat dan alle registers worden opengetrokken.
2: En het orgel kan het hebben.
3: Dat dacht ik. Dan opnieuw zakelijke vliegroute, dat meldt RTV Noord. Vanaf gisteren kun je vanaf Groningen Airport Eelde zakelijk naar het Deense Esbjerg vliegen. De nieuwe verbinding van luchtvaartmaatschappij YGG start rustiger dan gepland. In augustus is er alleen op dinsdag een vlucht en vanaf september moeten dat 3 vluchten per week worden. Het gaat om een klein vliegtuig met plek voor 17 tot 19 passagiers. Een enkele reis kost €370. Zijn weer een reclamebureau of zo? De vluchten zijn vooral bedoeld voor bedrijven zoals mensen in de offshore energiesector. Voor Eelde is de nieuwe route belangrijk omdat de luchthaven extra inkomsten nodig heeft. LIGG vliegt vanaf Eelde ook al naar het Engelse Norwich. Ja, en dan wil ik even zeggen dat het voor de rest hier, voor deze regio, helemaal niks toevoegt, behalve vervuiling. Dus Eelde, hou daar eens even gauw mee op.
2: Nou ja, ik ben benieuwd hoe lang het überhaupt stand houdt. Ik hoop dat ze volhouden, maar ik betwijfel het.
3: Ja,
2: nou maar
3: ja,
2: dat is mijn persoonlijke gevoel.
3: Mijn persoonlijke mening is dat wij hier iets te klein zijn voor een vliegveldje. Maar goed, mijn mening is gewoon stom. Ik geef hem ook veel te veel. Misschien moet ik daar eens mee op gaan houden. Ik ga er eens over nadenken. Wij gaan ondertussen verder met Billy Ocean. When the going gets tough. Ik heb het gevoel dat het tough get going dan. Daarna gaan we nog even door naar Maan, het NOS en het tweede uur van deze Oogochtendshow. Zometeen bij

0: agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
4: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
3: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
5: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
3: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
6: 4 minuten over 8. Een hele goede morgen. Je luistert nog steeds naar de Oogochtendshow. Alexander Ter Meer ben ik. En naast mij zit Jan Kooistra. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, Alex.
6: Goedemorgen, Jan. We beginnen even met de koppen van het Oog Radio Nieuws.
7: Ja, die heb ik voor je. Ouderen extra kwetsbaar door de hitte. En de Groningse verzorgingshuizen nemen daarom maatregelen. De supporters van Ajax en FC Groningen werken samen. GGD Groningen helpt de nieuwe studenten aan een gezonde start. Ja, en de gezonde start was er al, maar ze zijn wel uitgevallen. Zo'n 50 stuks op de eerste dag van de Groningse Vierdaagse.
6: Meer daarover rond 8:30 in het Oog Radio Nieuws. Kijken we even naar de verkeerssituatie op dit moment op de Groningse wegen. Het is wat drukker geworden. Eigenlijk de standaardplekken, daar is wel wat opstopping. Allereerst de Parkweg in de richting van het Emma-viaduct. Daar sta je eventjes in de file. Ook op het Hoendiep in de richting van de rotonde bij de ringweg. Ook daar staat het wat langer stil. Paddepoel begint inmiddels ook wat drukker te worden. En ik zie hier nog eventjes een straat die ik niet heel gauw herken. Ik denk dat het de Sint-Janstraat is. Ja, Martini Kerkhof, Sint-Janstraat. Ik vermoed dat dat zo richting de parkeerplaats van het Forum is. Ook daar is het al wat drukker. En tot slot de Petrus Campus Singel. Ja, dat hoef ik eigenlijk nooit te zeggen.
7: Het is daar bijna altijd druk.
6: Precies. Rondom het UMCG, rond de wisselingen van de wacht. Dus Jan, wij wandelen maar gauw door.
7: Ja, want we gaan een andere route nemen. En dat is een route die gisteren gelopen is in de avondvierdaagse. De Groningse Vierdaagse, moet ik wel goed zeggen. Ja, en we hebben toch even een beetje de stemming geproefd. Dus dat hoor je zo.
2: Oog Ochtendshow.
8: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
6: We beginnen deze vroege ochtend lekker met de Purple Disco Machine en The Beat of Your Heart.

0: Purple Disco Machine.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: De inmiddels tweede editie van de Groningse Vierdaagse is gisterochtend vroeg van start gegaan op de Grote Markt.
2: Ja, de deelnemers begonnen aan de eerste etappe, de Scholtenroute, die door het westen van de provincie voert. Die is vernoemd naar de ondernemer Willem Albert Scholten. Ja, en de route voert onder meer door het Stadspark, langs het monument van Scholten en door natuurgebied De Onlanden. Aan de Groningse Vierdaagse doen dit jaar zo'n 3300 mensen mee uit 10 verschillende landen. De eerste wandelaars vertrokken al om 5:30 morgens. Ja, vanwege de verwachte warmte had de organisatie starttijden vervroegd. Ook werd de route van de 40 kilometer van gisteren geschrapt. We peilden toch even de stemming.
3: Hoe bevalt het met het weer en de route?
4: Nou, een perfecte route trouwens. Ja, heerlijk. En het weer, ja. Ik heb een nat sjaaltje om, dus rustig hangen. Voor de rest, ik heb er nergens last van, laat ik zo zeggen.
3: Hoeveel kilometer lopen jullie?
5: 20.
3: En met wie loop je?
5: Met opa.
3: En hoe leuk is het om dit met uw kleinzoon te doen?
6: Ja, dat is fantastisch. Hij moet mij erdoor slepen. Hè. Dat is, alleen lukt me dat niet.
3: En hoe bevalt het jou?
5: Ja, goed hoor. Wel een beetje warmer. Ja,
7: het is wel warm. Hè. Dit stukje met de wind in de rug is wat warmer. Maar alsnog gaat het goed hoor.
3: Nou, heel fijn.

0: En hoe was het vandaag?
1: Goed te doen. Ja, uitstekend. Mooie omgeving, hè, om landen. Ja.
0: En qua hitte?
1: Ook goed. Geen probleem.
2: Ja, je hoorde duidelijk de deelnemers aan de Vierdaagse in een bijdrage van Marco Hamminga. Ja, en die hadden er zin in, zo te horen.
3: Ik wou zeggen, het klonk gezellig.
2: Ja, en, dat vind ik ook.
3: Zeker de derde helft, die klonk heel erg goed.
2: Ja, en die was ook best wel cool, denk ik.
3: Ik denk het wel, inderdaad. Nou, voor de mensen vandaag zal het ongetwijfeld een stukje beter worden dan gisteren in ieder geval. Geen 35, maar 27 graden. Iedereen die meedoet, zou ik zeggen, een behouden vaart, een goede wandeltocht. Dit is Bryan Adams.

0: wel fijn zo de ochtend beginnen met een ballad. Bryan Adams, en hij doet het allemaal voor jou. Oftewel, I do it for you.
1: Vanavond of je daar slaapt.
0: Zeker. We kijken eens even naar het weer. Vandaag zijn er zonnige perioden, wel afgewisseld met wat stapelwolken. Staat een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind. De temperatuur die loopt op naar een graad of 27. Dat is wel even een verschilletje met gisteren, hè?
1: Ja, dat scheelt bijna 10 graden.
0: Dat dacht ik.
1: Ik zei trouwens weer avondvierdaagse, zie ik net te bedenken.
0: Goeie,
1: laat maar gaan. Ja, nee, laat maar gaan. We gaan even naar het korte nieuws en dan gaan we toch even sportief beginnen. Donar versterkt namelijk de selectie, staat ook in diverse media. Met de 23-jarige Michael McAllister. Die speelt komend seizoen dus bij Donar. En de Amerikaanse forward van 1,96 meter komt over van de Deense club Holbæk Stenhuis. Het wordt allemaal uit het noorden gehaald, laatst.
0: Ja.
1: En dat is gisteravond dus bekendgemaakt.
0: Weet je, nou, 1,96, wat een kleintje.
1: Ja, ik wou niet zeggen.
0: Schattig, hè? Oh, het zal wat een Benjamin van de groep worden. Nee, flauw.
1: Ja, nee, maar goed. Het is, ik vind het niet lang voor een basketballer. Maar dat zijn de forwards, dat zijn een paar in de...
0: De forwards die hoeven niet zo erg lang te zijn. Nee. Je hebt de power forward en de center. Dat zijn echt de grote gasten. En de rest die kan allemaal gewoon een kleintje 1,85, 1,90
1: zijn. Nee, maar jij hebt zelf gebasketbald, dus ik denk, jij weet dat wel. Dus...
0: Ja,
1: nou, oké. Maar we hopen dat hij het goed gaat doen. En we hopen dat Dona natuurlijk ook weer goed gaat doen. Voor de rest, we hebben natuurlijk ook opnieuw alweer gehoord... de droogte en al die dingen meer en branden overal. Nou, er is in Limburg ook een natuurbrand, meldt de GIC. Maar het beroerde is, er was hier in het noorden heel veel melding van brand. Maar dat bleek dus de geur te zijn vanuit Limburg. Want in Noord-Nederland zijn er verschillende meldingen binnengekomen... van een brandlucht die buiten te ruiken is. En die lucht komt dus van de grote natuurbrand in Limburg. Zo meldt de veiligheidsregio hier in Groningen.
0: Dat
1: is er wel bijzonder.
0: Ja. Niet normaal. Dus ja, we hadden het er net ook al over. Ik had ook een familielid dat laatst naar buiten stapte... en dacht dat de buren de barbecue hadden aangestoken. Dat was waarschijnlijk toch inderdaad die brand geweest. De brandweer heeft ook gezegd, als je vuur ruikt, helemaal goed. Maar als je geen rook of vuur ziet, bel dan niet de brandweer.
1: Ik denk dat ze een beetje te veel meldingen kregen.
0: Ik denk het ook inderdaad.
1: Ik heb het niet geroken, jij ook iets zei. Dus, ja. Maar als dat inderdaad zo is, dat zie je wat ruik is. Ja, het is natuurlijk een hele grote brand daar. We wensen ze dan in Limburg sterkte en dat die maar gauw onder controle is.
0: Ontzettend veel, want voor die mensen die daar bezig zijn... kun je niks anders dan ontzettend veel respect opbrengen. Wij gaan verder met de lekkere muziek. Dat is het enige wat wij kunnen doen. Dit is Somber en Home Wrecker.

0: De cooks and she moves in her own way. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan...
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Want daar is het alweer tijd voor. Het nummer Gaat het nooit altijd zo is een zomerse single over dat het helaas niet altijd zo loopt zoals je wilt. Maar wel vaak zo loopt zoals dat je denkt dat het gaat lopen. Denk aan een vroege uitschakeling op het WK of aan een jas die je koopt en ergens anders veel goedkoper blijkt te zijn. Want zeg nou zelf, gaat het niet altijd zo. Dat zingt René Beverwijk.
1: Hoog Radio Stadsplaat.

0: Show.
1: De stadsplaat van René Beverwijk. En gaat het night altijd zo?
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Goedemorgen, het is 8:30. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Bij zorgorganisatie Zin is het hitteprotocol actief omdat het warmer is dan 24 graden. Ouderen hebben bij hitte meer kans op uitdroging en oververhitting. Daarom letten medewerkers extra goed op kwetsbare bewoners, zoals mensen met hartproblemen, diabetes of dementie. Ze helpen bijvoorbeeld met lichte kleding aantrekken en zorgen dat bewoners genoeg drinken en extra fruit krijgen. Ook blijven ramen dicht, gaat de zonwering omlaag en staan ventilatoren aan om het binnen koel te houden. De meest kwetsbare bewoners blijven tijdens de heetste uren zoveel mogelijk binnen. En tot nu toe is niemand ziek geworden door de hitte. De supportersverenigingen van Ajax en FC Groningen vinden dat de gemeenten niet eerlijk en open zijn over waarom supporters verplicht met een buscombi naar uitwedstrijden moeten. Beide verenigingen deden een verzoek om documenten op te vragen, maar kregen volgens hen geen of onvoldoende informatie. FC Groningen kreeg eerder een buscombi omdat de club na een jaar afwezigheid als nieuwe eredivisieclub werd gezien. Iets wat de supporters onlogisch vinden. Ajax stapte zelfs naar de rechter vanwege een te late reactie van de gemeente Groningen. Beide supportersgroepen zeggen dat ze juridische stappen blijven zetten en vooral willen dat supporters niet als criminelen worden behandeld. Ook dit jaar is de GGD Groningen erbij tijdens de Keiweek, die maandag van start gaat. Op verschillende plekken geven medewerkers handige tips over onder andere seks, schurft, gezond wonen in een studentenhuis, mentale gezondheid en veilig op vakantie gaan. Maandag staan ze op de informatiemarkt op de Vismarkt met een prijzenrad, een fotobooth en winacties. Donderdag geven ze in Pathé een interactieve masterclass over seks met aandacht voor feiten en fabels, plezier en grenzen. Daarnaast is er elke avond en nacht een safe space in het Grand Theater. De studenten kunnen daar terecht voor rust, een luisterend oor of een veilige plek. Op de eerste dag van de Gronings Vierdaagse zijn dus ongeveer 50 deelnemers uitgevallen. Vanwege de warmte werd de langste afstand op de eerste dag geschrapt. Vandaag wordt het reguliere programma weer opgepakt. De 40 kilometer staat al gewoon op de agenda en ook de oorspronkelijke starttijden blijven gehandhaafd. Wel kunnen lopers die 30 kilometer afleggen 1 uur eerder starten. En dan het weer. Vandaag zijn de zonnige perioden afgewisseld met wat stapelwolken. Stormachtige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4. En de temperatuur loopt op tot maximaal 27 graden.
1: Kijken we eventjes naar de verkeerssituatie op dit moment op de Groningse wegen. Het is wel wat drukker aan het worden. We gaan eventjes van zuid naar noord. We beginnen zuidelijker dan normaal gesproken. Allereerst op de Rijksstraatweg. Vanaf de Dilgt in Haren in de richting van Groningen. Daar staat het een klein stukje stil. Reden is mij niet bekend. Dan gaan we naar de Weijert. Daar heb je de... is dat een verkeerd weer gescheurd? Ik ben zo slecht met straten. Ja. Nee, het Overwinningsplein in de richting van... Dat is dan de Paterswoldseweg. Daar is het wat drukker. En ook bij de Paterswoldseweg, bij de Auto Centuri in de richting van de Ringweg. Ook daar staat het even stil. Vlak daarbij hebben we ook nog de Parkweg en de op- en afrit richting het Emma-viaduct. Vooral de afritten zijn druk en ook op de Parkweg staat het goed stil zoals het lijkt. Nou ja, goed, natuurlijk de Petrus Campus-singel. Daar is het niet heel erg druk, maar toch rijdt het daar goed door. En dan schieten we door naar Paddepoel, het bekende grote kruispunt. Daar staat het natuurlijk langs stil. En ook de opgang naar de ringweg bij het Zernikenpark. De afgang moet ik trouwens zeggen. Daar sta je eventjes stil
4: in
1: mogelijk. In de file. Het zal wel druk zijn. Ik kijk even naar het parkeerterrein hier. Maar aan het Zerniken zal het niet tegen.
4: Nee, hier zal ik zeggen. Het is hier stil.
1: Hier is helemaal niemand. Jan, wij gaan maar weer door. Wij gaan het zo meteen hebben over het openbaar vervoer.
4: Ja, want als je dan toch dit allemaal wil voorkomen. Je denkt, daar heb ik helemaal geen zin in.
1: Kun je
4: beter met het OV gaan. Oh. Ja, dan wil je wel graag weten hoe het zit. En daarvoor is het nou tegenwoordig het OV-servicepunt. Nou, hoe dat zit, hoor je zo.
2: Dit is de Oog Ochtendshow. Oog.
1: En dan beginnen we eventjes met deze bekende sounds. Kensington en Living 4.

0: Kenny Loggins. En ik geloof dat er ooit ook eens een film is gemaakt met de titel Footloose.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Nou ja, dan mag ik hopen dat je geen vierdaagse hoeft te doen. Op het hoofdstation aan de noordzijde van het Reizigersplein is afgelopen maandag het OV-servicepunt geopend.
2: Ja, daar zitten NS, Qbuzz en Arriva samen om reizigers te helpen. In de OV-servicewinkel kunnen namelijk reizigers onder meer antwoord krijgen op vragen over hun treinreis, abonnement of OV-kaart. Ja, tot nu toe hadden alle vervoerders een eigen infobalie op verschillende locaties. Zo zat de NS met een infobalie op het station, maar Arriva had een balie binnen in het stationsgebouw en... Ja, dat staat niet zo dicht bij elkaar. Dus nu is dat anders. Je hoort daarover stationsmanager, en dan moet ik het goed zeggen, Gertrud Kluis.
3: NS had een infobalie op het perron. Arriva zat in de stationshal in hun store. Ja, dan is het soms lastig als je een vraag hebt en je moet naar elkaar verwijzen. En wat is niet mooier dan dat alles nu op één plek zit. Maar straks zijn hier ook de automaten vlakbij en ook de statische reisinformatie en de digitale reisinformatie. Dus dit wordt de plek waar de reiziger zijn informatie kan halen.
4: Het servicepunt is de hele week geopend.
3: De ene kan tot 9 uur 's avonds, de ander misschien tot 8 uur. Dat dus mogen ze zelf invullen. Wij leggen daar geen enkele verzoek of verplichting op. Maar ze zijn zeker aanwezig.
2: Ja, je hoorde Gertrud Kluis, de dame van het station. De architect Koen van Velsen heeft samen met de vervoerders gekeken naar de inrichting van de servicepunt. Daarover hoor je dus Koen van Velsen.
5: En die hebben we zo bedacht dat deze onder de monumentale kappen een mooie plek hebben gekregen. En ook als het af is, dat is in wezen mijn eigen opgave, te zorgen dat iedereen die hier gebruik van maakt een beetje een plezierige dag heeft. En gelijktijdig ook kan ervaren hoe die kappen in elkaar zitten en wat voor een kwaliteit die dingen in zichzelf hebben.
2: Ja, je hoorde Koen van Velsen in een bijdrage van Lars Faber. Ja, ik moet wel zeggen, als hij daar rekening mee houdt, vind ik wel heel mooi, want ze hebben die dingen niet voor niks zo heel mooi gerestaureerd en weer teruggezet natuurlijk, die kappen.
0: Absoluut, ja. Nee, dan is het ook van het geld natuurlijk. Ja. Maar wel leuk dat hij dan zegt dat mensen kunnen zien dat er kwaliteit in zit.
2: Ja,
0: stationskappen, of er kwaliteit in zit, dat kan ik niet zien. Maar het ziet er wel mooi uit.
2: Ja, maar ze zijn al 120 jaar oud, kom op.
0: Dan kun je zeggen dat er in ieder geval wel een vorm van kwaliteit achter zit.
2: Nee, ik ben er wel blij mee dat ze dat wel goed gedaan hebben, hoor. Want dat was wel mooi.
0: Zeker, zeker. Het wordt er alleen maar mooier op hier in Groningen. Wij gaan verder met Olivia Dien. Zometeen een blik op het weer van vandaag en een doorkijkje naar later.

0: prachtig. De Groningse IOS en altijd wel iemand. Nou, als we het over iemand hebben die er altijd wel is. 'S Ochtends rond de klok van 9:10 in de Oogochtendshow hoor je altijd Johan Kamphuis. Goedemorgen, Johan.
1: Goedemorgen. Sorry, ik was even
0: aan het kijken. Nee, dat geeft helemaal niet. Nee. Johan Kamphuis, onze weer...
1: Ben ik toch nieuwsgierig?
0: Absoluut.
1: Het lijkt maar weer dat ik geen twee dingen tegelijk kan. Ik ben met volle aandacht bij jullie.
0: Nee, precies. Dat kunnen we beter aan het sterke geslacht overlaten, zullen we maar zeggen. Hey, die warme temperaturen van gisteren, heb je het allemaal een beetje kunnen overleven, beste weerman Johan?
1: Ja. Ik heb jullie natuurlijk even op de hoogte gehouden van mijn activiteiten.
0: Ja.
1: Want ik zou eigenlijk niet gaan zwemmen, had ik gisterochtend gezegd tegen je collega Merlijn. Maar ik ben toch even gaan zwemmen met mijn zoon. Die woont dan in Assen.
0: En dan
1: stappen we vanaf Assen op de scooter richting het Hemelriekje.
0: Oh, prachtig.
2: Ja, dat kennen we.
1: Dat is een zandgat en echt veel beter wordt het niet. Blauw water, natuur. Dus ik heb heerlijk geplonst gisteren. En dat was het ook wel weer voor, hè, met 33 graden.
0: Goeiedag even. Ja, heerlijk. Nee, lekker tropisch gedaan in Drenthe, Johan. Hartstikke fijn. De vraag is, als wij vandaag nog heen zouden willen, zou dat ook lekker zijn?
1: Het is wel iets minder. Hm. Ik zelf zou er niet meer voor kiezen, want voor mij moet het eigenlijk wel strak blauwe lucht zijn. Het moet wel direct weer warm zijn als ik uit het water kom. En dat is vandaag niet helemaal het geval. Even terug nog naar afgelopen nacht. 18,6 graden is toch wel weer een hele warme nacht, hoor. En gisteren liepen de temperaturen op vliegbasis Eelde op naar 32 graden. Punt, even kijken, wat was het nou gisteren? Oh, 33,4 graden. Ja, dat was niet het warmste plekje in Nederland. In het zuiden van het land, Brabant, werd het nog wat warmer. 34,6 en 34,7 zelfs in Denen. Dat is Gelderland. Vandaag minder warm. Er staat een matige tot vrij krachtig toenemende westenwind. En dat danken we aan een depressie die vanaf de Britse eilanden Noordzee oversteekt en richting Noorwegen koerst. Ja, en normaal geeft een depressie in dat gebied vaak wel regen en buien. Nou, die buien beperken zich tot de Britse eilanden, tot de omgeving Oslo. Bij ons wordt de warmte, de hitte, langzaam een beetje opgeruimd door die stevige wind. Dat gaat gepaard slechts met wat wolkenveldjes. Dus minder stralen dan gisteren, minder warm dan gisteren met 26 of 27 graden. En dus die stevige wind die de hitte ook even het huis uit kan blazen. Misschien later op de dag in het Waddengebied nog een bui of een buitje, maar voor de rest blijft het denk ik droog. Vannacht wolkenvelden, opklaringen en dan daalt de temperatuur wat verder dan voorbij in nacht. Het wordt 15 of 16 graden. Morgen, ja, eigenlijk een beetje van hetzelfde laken. Een pak wolkenvelden, zonnige periodes, ze wisselen elkaar af. Opnieuw een stevige wind, maar nu uit het westen. En de hitte is opgeruimd. Morgen een hele andere temperatuur. We kunnen bijkomen, 22 graden. Dat zal de maximumtemperatuur ongeveer zijn. Nou, en dan kunnen 's nachts de raampjes weer echt open. Want in de nacht naar vrijdag koelt het af naar een graad of 12. Vrijdag is de rust weer gekeerd. Rustig dagje. Wolkenvelden overheersen, af en toe nog wat zon. En er zou een enkel spatje lichte regen kunnen vallen. Temperaturen 21, 22 graden. Ja, en ik weet dat heel veel mensen daar ook wel even weer blij mee zullen zijn. Maar de zomer van 2026 zou die niet zijn als het ook weer heel snel warm gaat worden. En dat gaat ook gebeuren. In de nacht van zaterdag nog niet, koelt het af naar een graad of 10. Bijna frisjes. En dan zaterdag, zonnige periode. Wolkenveldjes, het blijft droog. En bij een zwakke wind uit het zuidoosten loopt de temperatuur alweer op naar 25 graden. Zondag flinke zonnige periode, 28 tot de tropische 30 graden. En dan is het maandag met een invallende westenwind allemaal weer wat minder warm met een graad of 23. En dan gaan we ons opmaken voor de laatste week van de schoolvakanties. En dat zou zomaar ook eens voorzichtig de laatste week kunnen zijn van dit hoogzomerse weer. Want ik sluit niet uit dat de tweede helft van augustus dat het kussen wordt opgeschud en dat we uit een heel ander vaatje gaan tappen. Zover is het nog lang niet. Vandaag wordt de hitte opgeruimd, maar het is nog altijd hoogzomer met 26 of 27 graden.
0: Oh, niks te klagen. En met het kussen worden opgeschud, heb je het niet over vrouw Holle, hoop ik, hè?
1: Over wat?
0: Vrouw Holle. Ken je dat?
1: Alexander, nou moet je me even helpen. Ja.
0: Dat is een heel oud sprookje, fabeltje.
1: Jij wist dat ik dit niet wist, hè?
0: Nee, van een sprookjesmevrouw dat als ze haar kussen dan uitschudt, dat het dan gaat sneeuwen op aarde. Ja. Nou ja, goed. Wel heel erg ver gezocht. Maar goed, wij moeten in ieder geval, zeker als je van de warme temperaturen houdt, zeker dit weekend nog eventjes genieten, want dan gaat het zeker goed komen. En hoe dat later zit, dat horen we natuurlijk ook van jou, Johan.
1: Morgenochtend ben ik er weer.
0: Helemaal goed, spreken we dat af. Hartstikke fijn, voor nu bedankt. Ik hoorde je telefoon net alweer trillen, Johan, dus ik zou zeggen, gaan we weer lekker naar de appjes. Tot morgen.
1: Ik heb zo gezegd tegen mijn zoon, niet rond 10 voor 9. Ik wil bellen.
0: Nee, maar goed, je bent zo belangrijk voor hem, hij kan het niet laten. Ik denk dat het is. Ja, hartstikke mooi. Johan, heel erg bedankt en tot morgenochtend vroeg, hè.
1: Hey, fijne dag.
0: Hoi. Johan Kamphuis dus. Wil je zijn weerbericht nalezen in alle rust? Dat kan natuurlijk. Ga naar onze website oogtv.nl. Daar staat het weerbericht van Johan helemaal in zijn volledigheid voor jou uitgeschreven. Wij gaan naar de laatste plaat van deze ochtendshow. Je hoort hem op de achtergrond al. Phil Collins en In the Air Tonight. Ik denk niet dat we hem helemaal kunnen gaan afspelen. We gaan ons best doen. Ik zeg niks meer.

0: schuiven hem een klein beetje terug. Phil Collins in the air tonight. Deze oogochtendshow van 5 augustus woensdag zit er weer op. We hebben veel besproken. Zo zijn we begonnen met de Vierdaagse vanmorgen. De tweede editie van deze chronische Vierdaagse is gisterochtend vroeg van start gegaan op de Grote Markt. En onze verslaggevers zijn even langs geweest. Ja. Hartstikke leuk. En we hebben het nog gehad over het OV.
1: Ja, het OV, want die hebben de maandag al een nieuw servicepunt geopend. Maar ja, dat is wel heel mooi dat ze dan mooi dicht bij elkaar zitten. En je alle informatie van alle aanbieders ook op één plek hebt. Nou ja, goed, en dat hadden wij vandaag in the air tonight.
0: In the air this morning, inderdaad.
1: Ja, sorry.
0: En dat brengt deze oogochtendshow ook alweer tot een einde van 5 augustus. Niet getreurd, want morgenochtend is er gewoon weer een nieuwe oogochtendshow. Yes. Verder hoor je vandaag de laatste muziek, het laatste nieuws op oog natuurlijk. En nou, Jan, hartstikke bedankt voor vanmorgen. En zoals altijd sluiten wij af met
1: Dikke doei!
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
6: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
5: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
7: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
5: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De supportersvereniging van Ajax en FC Groningen vinden dat gemeenten niet eerlijk en open zijn over waarom supporters verplicht met een buscombi naar uitwedstrijden moeten. Beide verenigingen deden een verzoek om documenten op te vragen, maar kregen volgens hen geen of onvoldoende informatie. FC Groningen kreeg eerder een buscombi omdat de club na een jaar afwezigheid als nieuwe eredivisieclub werd gezien. Iets wat de supporters onlogisch vinden. Ajax stapte zelfs naar de rechter vanwege een te late reactie van de gemeente Groningen. Beide supportersgroepen zeggen dat ze juridische stappen blijven zetten en vooral willen dat supporters niet als criminelen worden behandeld. Ook dit jaar is de GGD Groningen erbij tijdens de Keiweek, die maandag van start gaat. Op verschillende plekken geven medewerkers handige tips over onder andere seks, schurft, gezond wonen in een studentenhuis, mentale gezondheid en veilig op vakantie gaan. Maandag staan ze op de informatiemarkt op de Vismarkt met een prijzenrad, fotobooth en winacties. Donderdag geven ze in Pathé een interactieve masterclass over seks met aandacht voor feiten en fabels, plezier en grenzen. Daarnaast is er elke avond en nacht een safe space in het Grand Theater en de studenten kunnen daar terecht voor rust, een luisterend oor of een veilige plek. Na twee spannende speeldagen zijn de 6 halve finalisten van de International Martini Organ Competition Groningen bekend. Volgens de jury lag het niveau van alle 12 deelnemers ontzettend hoog, waardoor kiezen lastig was. Eerst speelden de kandidaten in de Nicolaikerk in Amsterdam en daarna op het beroemde orgel van de Martinikerk. De organisatie liet bewust iedereen op dat bijzondere instrument spelen voordat er iemand afviel. De halve finale is donderdag in de A-kerk, de finale volgt zaterdag in de Martinikerk. En dan nog het weer. Vandaag zijn de zonnige perioden afgewisseld met wat stapelwolken. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4. De temperatuur loopt op tot zo'n maximaal 27 graden. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg leidt niet tot extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Ook worden er vandaag weer blushelikopters ingezet. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen gaan duren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten op Telegram. Kiev zou op 7 plekken tegelijk zijn aangevallen. Oekraïne heeft weer magazijnen van de webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd ruim 11% meer Heineken gedronken, blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse bierbrouwer. De omzetgroei is een meevaller, want het bedrijf kampt de langere tijd met dalende cijfers. Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen wereldwijd moesten verdwijnen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon en zo goed als droog. Op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren. Met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
4: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Oog Radio.
5: Moi,

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De supportersvereniging van Ajax en FC Groningen vinden dat gemeenten niet eerlijk en open zijn over waarom supporters verplicht met een buscombi naar uitwedstrijden moeten. Beide verenigingen deden een verzoek om documenten op te vragen, maar kregen volgens hen geen of onvoldoende informatie. FC Groningen kreeg eerder een buscombi omdat de club na een jaar afwezigheid als nieuwe eredivisieclub werd gezien. Iets wat de supporters onlogisch vinden. Ajax stapte zelfs naar de rechter vanwege een te late reactie van de gemeente Groningen. Beide supportersgroepen zeggen dat ze juridische stappen blijven zetten en vooral willen dat supporters niet als criminelen worden behandeld. Ook dit jaar is de GGD Groningen erbij tijdens de Keiweek, die maandag van start gaat. Op verschillende plekken geven medewerkers handige tips over onder andere seks, schurft, gezond wonen in een studentenhuis, mentale gezondheid en veilig op vakantie gaan. Maandag staan ze op de informatiemarkt op de Vismarkt met een prijzenrad, fotobooth en winacties. Donderdag geven ze in Pathé een interactieve masterclass over seks met aandacht voor feiten en fabels, plezier en grenzen. Daarnaast is er elke avond en nacht een safe space in het Grand Theater en de studenten kunnen daar terecht voor rust, een luisterend oor of een veilige plek. Na twee spannende speeldagen zijn de 6 halve finalisten van de International Martini Organ Competition Groningen bekend. Volgens de jury lag het niveau van alle 12 deelnemers ontzettend hoog, waardoor kiezen lastig was. Eerst speelden de kandidaten in de Nicolaikerk in Amsterdam en daarna op het beroemde orgel van de Martinikerk. De organisatie liet bewust iedereen op dat bijzondere instrument spelen voordat er iemand afviel. De halve finale is donderdag in de A-kerk, de finale volgt zaterdag in de Martinikerk. En dan nog het weer. Vandaag zijn de zonnige perioden afgewisseld met wat stapelwolken. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4. De temperatuur loopt op tot zo'n maximaal 27 graden. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen. Oog.

Radio. Het geluid van Groningen.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Bij een reddingsactie bij Callantse Oog is het lichaam gevonden van een vrouw die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Bij de reddingsactie kwam ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland om het leven. Rond 16:45 kregen de hulpdiensten melding dat meerdere mensen in de problemen waren geraakt op zee. Een minderjarige zwemmer was in de problemen gekomen. Tijdens de poging om die persoon te redden raakten ook 3 andere mensen in de problemen. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg geeft geen extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen 2 Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venraaien is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant. Onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Vooralsnog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal nog dagen duren. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. De belangenvereniging krijgt veel meldingen van huiseigenaren die te maken krijgen met agressieve verkoopmethoden. Ze worden aan de deur of per telefoon benaderd om zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij te kopen. Vaak worden ze ertoe aangezet om een product te kopen dat niet past bij hun situatie. Zoals bijvoorbeeld een veel te grote thuisbatterij. Het weer tot besluit. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
4: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De supportersvereniging van Ajax en FC Groningen vinden dat gemeenten niet eerlijk en open zijn over waarom supporters verplicht met een buscombi naar uitwedstrijden moeten. Beide verenigingen deden een verzoek om documenten op te vragen, maar kregen volgens hen geen of onvoldoende informatie. FC Groningen kreeg eerder een buscombi omdat de club na een jaar afwezigheid als nieuwe eredivisieclub werd gezien. Iets wat de supporters onlogisch vinden. Ajax stapte zelfs naar de rechter vanwege een te late reactie van de gemeente Groningen. Beide supportersgroepen zeggen dat ze juridische stappen blijven zetten en vooral willen dat supporters niet als criminelen worden behandeld. Ook dit jaar is de GGD Groningen erbij tijdens de Keiweek, die maandag van start gaat. Op verschillende plekken geven medewerkers handige tips over onder andere seks, schurft, gezond wonen in een studentenhuis, mentale gezondheid en veilig op vakantie gaan. Maandag staan ze op de informatiemarkt op de Vismarkt met een prijzenrad, fotobooth en winacties. Donderdag geven ze in Pathé een interactieve masterclass over seks met aandacht voor feiten en fabels, plezier en grenzen. Daarnaast is er elke avond en nacht een safe space in het Grand Theater en de studenten kunnen daar terecht voor rust, een luisterend oor of een veilige plek. Na twee spannende speeldagen zijn de zes halve finalisten van de International Martini Organ Competition Groningen bekend. Volgens de jury lag het niveau van alle 12 deelnemers ontzettend hoog, waardoor kiezen lastig was. Eerst speelden de kandidaten in de Nicolaikerk in Appingedam en daarna op het beroemde orgel van de Martinikerk. De organisatie liet bewust iedereen op dat bijzondere instrument spelen voordat er iemand afviel. De halve finale is donderdag in de A-kerk, de finale volgt zaterdag in de Martinikerk. En dan nog het weer. Vandaag zijn de zonnige perioden afgewisseld met wat stapelwolken. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4. De temperatuur loopt op tot zo'n maximaal 27 graden. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen. Oog.
2: It's a quarter past midnight as we cut through the city. Yeah, yeah.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen. Volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan. Van de grootste webwinkel van het land. Precies om dezelfde reden. Een vermiste zwemmer bij Callantse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. De twee vrouwen probeerden gisteren een kind te helpen dat dreigde te verdrinken, maar ze kwamen zelf in de problemen. Het kind en een vierde zwemmer zijn gered door de reddingsbrigade. De 26-jarige vrouw uit Gelderland werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is vanochtend vermoedelijk ingeslagen op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 8:55. De raket werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het stof van de botsing kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch van de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie passen. Soms de verkoper zich voor als medewerker van de gemeente of de netbeheerder. Het weer met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
3: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
1: Oog Radio.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. Aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Het totaal komt ermee op 14. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De 66-jarige verdachte werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben verkracht. Ook zou hij een 13-jarige jongen hebben aangerand. Ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray in Limburg. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar de aard van de brand is wel veranderd. Die verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. De drone zou in de buurt van een Oekraïns transportvliegtuig zijn gevonden. De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. In Rotterdam zijn 2 agenten mishandeld bij een politiecontrole. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Bospolder. Agenten wilden een man controleren na melding van overlast. Hij zou zich hevig hebben verzet. De politie heeft onder meer een taser gebruikt om de man te kunnen overmeesteren. Agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het weer is zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een buitje vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast politicus ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins veilig in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna 90 miljoen euro aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Ondernemers, opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: de agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de zaak. Het onderzoek naar het man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiligere manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee, tot lokaal 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
3: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
4: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
1: Oog Radio.

plek, ik zal voor altijd in het noorden staan. Je wou niet luisteren, er komen al mijn woorden aan. Hoe vaak ik heb gedacht aan stoppen, toch ben doorgegaan. Geef ik vandaag niet alles, vul ik dat bij morgen aan. Hotel na hotel, ik zet de kosten op factuur. Ik trap het naar het westen met één handje op het stuur.

Het geluid van Groningen.

0: Vis-specialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Vis-specialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De brandweer bij Venray in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in het natuurgebied de Boshuizenbergen in Oostrum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak eergisteren uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. De Stichting Het Limburgs Landschap is bang dat een belangrijk deel daarvan verloren is gegaan. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. De explosief is verwijderd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en de SPD. Deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Dieven hebben voor €90 miljoen aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiliger manier op te slaan. Apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan de kust waait het hard, dan is het zo'n 24 graden. In de rest van het land is het maximaal 29 graden. Vanavond helder en zonnig en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

Ik zoek niet meer naar acceptatie. Ergens hoop ik dat je me nooit in deze staat ziet. Dat je beweegt op een tempo weg van mij. Het doet pijn, maar als je weg bent gaat het ook sneller voorbij. Daarom zit ik nu mijn ziel op de tracks. Ik mis je gezelschap, de liefde, de... Yeah.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. De brand brak even na 2:30 uit. Op de webcam bij de strandopgang waren rook en vlammen te zien. Een deel van het terrein is zwart geblakerd. Een huisartsenpraktijk in Roon, bij Rotterdam, moet per direct dicht. Volgens de inspectie gaf de huisarts geen veilige zorg en er ontstonden risicovolle situaties. Wat er precies is gebeurd, wil de inspectie niet zeggen. Wel dat er meerdere meldingen over de huisarts in Roon binnenkwamen en dat daarop onderzoek is gedaan. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook al een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. Daarna zijn twee mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. De politie kan verder niets over de zaak zeggen. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer het zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante kilometer. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Het explosief is verwijderd en de zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Het weer, zon en wolken, het is 24 graden, vanavond helder en zonnig. En vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
4: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Oog Radio.

0: specialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied Boshuizenbergen in Oosteren is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000-gebied. In de Duinen bij Wassenaar heeft ook brand gewoed. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag werden met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd. Inmiddels kan iedereen weer terug. De brand begon even na 2:30 en is inmiddels onder controle. Een deel van de duinen bij Wassenaar is zwart geblakerd. COC Nederland is onderscheiden met de International Pride Award. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. De belangenorganisatie zet zich in voor emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-plussers. Het COC bestaat 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met een Amerikaanse concurrent, Axalta. De aandeelhouders hebben vandaag massaal ingestemd met het plan. En dat betekent dat de twee bedrijven eind dit jaar samengaan. Daarmee wordt het nieuwe bedrijf de op één na grootste verfproducent ter wereld. De droogte leidt tot hoge stroomprijzen en dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. Ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte en dat zorgt allemaal voor een gestegen energieprijs. Het weer, zon en wolken, vanavond helder en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en er worden 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
2: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
4: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week erbij op. We gaan er weer tegenaan. Maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn en als natuurbeheer.
3: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkelbol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van een bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van het partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaier zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
5: Die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
3: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour France Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was ze haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
7: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
6: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
3: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu, ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
2: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
4: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nieuwiadoma, Marlen Royster en Demi Vollering. Maar toen Nieuwiadoma aanging, keken Royster en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nieuwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
2: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De fabrikant van Babu, Batavus en Sparta fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken, doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Vendrai bezocht. De burgemeester van Vendrai vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbesstruiken verloren is gegaan.
2: En dat gaat heel, heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
3: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard ligt staan zwieven en werken.
4: Dag en nacht, dat kan ik wel zeggen.
1: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Vendrai. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verffabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Eg.
5: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent der wereld, die komt in Nederland te staan.
1: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
7: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
8: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

Radio.

0: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Babu. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
2: Ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
1: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
3: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
1: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119-32 in Groningen.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sipi Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven eraan op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs was. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels weer teruggekeerd. Er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden weggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om voor meer opvangplekken te zorgen. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette voor zijn komst. Het weer, het is vannacht droog met opklaringen. Het wordt uiteindelijk 13 tot 18 graden. Morgen een dag met wolken en zon, met later op de dag in het noorden ook kans op een buitje. Het wordt in de middag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en de onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken. Het gaat om een man van 67 uit Oosterwijk. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Na een urenlange zoektocht is zijn lichaam gevonden. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt, maar wie erachter zit is nog onduidelijk. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom ook niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Premier Jette heeft het gebied van de grote natuurbrand in Venray bezocht. Met de gouverneur Roemer van Limburg liet hij zich bijpraten over de stand van zaken. De brandweer probeert nog steeds te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer, vannacht koelt het niet verder af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken, in het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde vorig jaar ook al noodklok over het aantal executies in Iran. Toen werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.